leven met de donkerheid. Komen als donkerheid zijn. Ferne in de Rome, die nacht wispert met tausend zonen. Ze zijn alle aus. Du bist allein zu Haus. Deiner stummen Verzweiflung und dem Knistern im Parkett und als ein